Op bij ons am grond, dat is krank zijn is niet gezond. Dan moest men immer hagelig zijn. Wat mij die noos juckt en wat mij de mond drukt, dan krijg ik ganz

op je pak, sexy, dan niet. Omdat van mooi. Yes, ik ga met drift afliet.

ooit geëffende weer. Dan bracht het kanne, die we op de wiets was meer. Dan deed kameentje was, vier die goeden troppen zijn, want sommer soms van himmel voor.

zitten voor het hier naar weer, dan brach het kennen. Ik was op de wiet was meer, dan deed kamientje was, vier ik weer droppen zijn, want om er soms van himmel voort. Ja, want de regen, laat er kom voor het hier naar weer, dan schimp het kennen. Die was schlechte witte meer, van strand zum donnen, woche kennen, sie was draus. Er nehm het schneuer Hevel und ging het voor zijn Haus. Und saufet von den Gwitter, an doppel Liter aus.